0: зробити їх добре.
1: De golven waren echt super eng de afgelopen dagen, maar ook de wind. Dus het was wel echt best wel heel erg moeilijk. Ook gewoon om te focussen op de techniek en dat soort dingen. Eerste sprong vandaag ging heel erg goed. Tweede sprong ging heel erg slecht. Twee dagen geleden deed ik in mijn training en ging ik er heel erg doorheen. Dus ik vertelde mezelf eigenlijk, probeer langzaam te gaan en dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon echt ervoor gaan. En nou ja, ik heb dat, die les op een harde manier geleerd vandaag. Dus nou ja, jammer genoeg.